zorgen als je sneeuwt. Door een schouw zet de broers. Wie zal zijn een schaals in mijn kop? Roem me maar op, al die pissen ga je er niet. Al die pissen ga je er niet. Al die pissen, dromen van Zeug en een scheiß bedeutet. Hij moet